0: Goedemiddag daarbij, dat ging mij weer van 89.9. Dat is de zomer. Na, kijk, we gaan naar de rongerong respons. Ten en bouw ik je. Vandaag, apa-apa, kita utara naar de rongerong. Ayo, kan ter en apa. Kuna karau waroite. Nongra naar de rongerong. Ayo, mijn kan, setau rana pe. Kijk, kijk, naar sisirak. Dan, ten en bouw. Ter boon, dat is zo'n bouw. Kijk, dat bouw. Awe, zo'n bouw.
1: I can do all things.
2: Beauty, beauty, I invest.
3: Men de gave